0: schrijven.
1: Schrijf in mijn Engie. Een sirene. Contact naar collega's die ik zo vind.